Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: when.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. I wanna talk to you.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
12: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
16: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Down Under van Man at Work. Goedemorgen. Sunday is my day with you. Dit is Zondag in Zeeland en daar wens ik je van harte welkom bij Muziek tot 12 uur. Hier op deze zender Omroep Zeeland met Shakira, Simply Red, Emma Heesters komen eraan. Jules Gernaerts die vertelt of we nog steeds die paraplu nodig hebben vandaag. Eerst is dit Bruno Mars. Pak die trompetten en zet je sombrero op. Risk it all.

0: Town. American Town van Ed Sheeran. Het is het nodige hemelwater gevallen de afgelopen week. En ja, hebben we die paraplu nog steeds nodig? Dat vraag ik aan weerman Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
1: Ja, ook een goedemorgen natuurlijk. En het is met het weer allemaal nog een beetje

0: bewolking en plaatselijk op Schouwen en Tolen nog een spatje regen. Maar dat is nu weg en vanaf zee komen er vanochtend geleidelijk wat opklaringen bij. En dat is een goed bericht voor vanmiddag en vanavond. Want dan is het droog met mooie zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Dat zal vooral wat sluierbewolking zijn. De wind, dat is nog wel een puntje, die is nog windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten. En windkracht 6 tot 7 zelfs op de Schelde. Maar dat neemt langzaam wat af. En vanmiddag hou je nog windkracht 3 tot 5 over. En vanavond is er nog wat minder wind. Maximum temperatuur vanmiddag rond een graad of 19. Vanavond neemt wind dus verder af. En vannacht is er nog windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. Met vrij helder weer. Droog ook en minimaal van 12 tot 14 graden. Morgen komt er windkracht 3 tot 4 te staan. En later soms windkracht 5 uit zuid tot zuidwest. Dat is dan een beetje een voorspeller voor minder positief weer. Eerst is er nog wat zon met 's ochtends een enkele bui. Maar in de middag en morgenavond is het overwegend bewolkt. Met iets meer kans op regen. Maximum temperatuur morgen rond 20 graden. En heel snel nog even na morgen. Het zal vrij wisselvallig zijn van dinsdag tot vrijdag. Bij dinsdag ook al een onweersbui om een indruk te geven. Maar volgende week is het dan stabieler met zon en droog weer. En vandaag is het dus ook verbeterend met geleidelijk aan de zon erbij. Wat minder wind ook en temperaturen vanmiddag rond de 19 graden.
1: Tot 12 uur
2: zondag in Zeeland.

Stars van Simply Red. Altijd een fijn moment in de week, vind ik. Die zondagochtend lekker op het gemakje beginnen met een eerste kopje koffie misschien wel. De Supremes, die komen eraan. Later dit uur ga ik ook een duik in de geschiedenis nemen. Allerlei nieuwsfeiten die betrekking hebben op 7 juni. Dit is Emma.

De vrolijkheid spat er vanaf van de Supremes. En dat kunnen we goed gebruiken natuurlijk op de zondagochtend. Je luistert naar Omroep Zeeland met veel muziek tot 12 uur. Ik ga het straks hebben over 7 juni in de geschiedenis. En daarin komt onder andere voor de Amersfoortse kei. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo. Dit is Miles Smith.

0: Agda in de Munnik, dan leef ik toch nog een keer. Ik ga even de blik naar het verleden richten. Wat gebeurde er zoal op de 7e juni? De Amersfoortse kei, dat is een begrip in die stad en ver daarbuiten. Nou, op 7 juni 1661 werd die kei van de heide naar de stad getrokken. Het zou gaan om een weddenschap van jonkheer Everhard Meister. 400 inwoners van Amersfoort trokken die zwerfsteen van meer dan 7000 kilo naar de Varkensmarkt. Nou, nu staat hij bij Plantsoen Zuid, bij de Arnhemse straat. Een ongekende vliegramp vond plaats op 7 juni 1989. Bij Zanderij bij Paramaribo stortte een DC-8 neer tijdens de landing bij mistig weer. Aan boord waren onder meer voetballers van het kleurrijk elftal op weg naar een voetbaltoernooi. Slechts 11 van de 178 passagiers overleefden de ramp. Artiest Prince veranderde op 7 juni 1993 zijn naam in een symbool. En dat deed hij omdat hij een conflict had met zijn platenmaatschappij en de rechten op de artiestennaam Prince had verloren. In die periode werd ook de naam The Artist Formerly Known as Prince, oftewel Taf Kap, gangbaar. Prince overleed in 2016 na verluid aan een overdosis van de pijnstiller fentanyl.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest.

Hold On van Wilson Phillips. En dat kan ik ook tegen jou zeggen, Hold On. Want zondagochtend is nog niet voorbij. Er staan ons nog twee heerlijke uurtjes te wachten. Vol met muziek, speciaal in zondagochtendsfeer voor jou. Dus blijf er gezellig bij.

0: dat ik straks zonder veel te klein.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: 27 mei, demodag scootmobielen.
3: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand ride specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.
12: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

En toen ABBA gestopt was, toen begon Agnetha Veldskog gewoon in haar eentje met het album Wrap Your Arms Around Me. En daarvan was dit de eerste single, The Heat Is On. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Hier zit je goed als je de zondagochtend lekker relaxed wil beginnen met fijne muziek op je radio. Zometeen hoor je het weerbericht voor deze dag van Jules Gernaert. Hier is eerst Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Niall Horan Dinner Party. En of het weer vandaag ook een reden is voor een feest, dat wil ik natuurlijk weten van weerman Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
1: Ja, ook een goedemorgen natuurlijk. Het is met het weer allemaal nog een beetje grijs begonnen, met veel bewolking en plaatselijk op schouwen en tolen nog een spatje regen. Maar dat is nu weg en vanaf zee komen er vanochtend geleidelijk wat opklaringen bij. En dat is een goed bericht voor vanmiddag en vanavond. Want dan is het droog met mooie zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Dat zal vooral wat sluierbewolking zijn. De wind, dat is nog wel een puntje, die is nog windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten. En windkracht 6 tot 7 zelfs op de Schelde. Maar dat neemt langzaam wat af. En vanmiddag

0: zuidelijk windkracht 3 tot 5 over. En vanavond is er nog wat minder wind. Maximum temperatuur vanmiddag rond een graad of 19. Vanavond neemt wind dus verder af. En vannacht is er nog windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. Met vrij helder weer. Droog ook en minimaal van 12 tot 14 graden. Morgen komt er windkracht 3 tot 4 te staan. En later soms windkracht 5 uit zuid tot zuidwest. Dat is dan een beetje een voorspeller voor minder positief weer. Eerst is er nog wat zon met 's ochtends een enkele bui. Maar in de middag en morgenavond is het overwegend bewolkt. Met iets meer kans op regen. Maximum temperatuur morgen rond 20 graden. En heel snel nog even na morgen. Het zal vrij wisselvallig zijn van dinsdag tot vrijdag. Bij dinsdag ook al een onweersbui om een indruk te geven. Maar volgende week is het dan stabieler met zon en droog weer. En vandaag is het dus ook verbeterend met geleidelijk aan de zon erbij. Wat minder wind ook en temperaturen vanmiddag rond de 19 graden.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Make You Feel My Love van Adele. En daarmee werd nog maar eens duidelijk dat het repertoire van Bob Dylan, inmiddels 85, dames en heren, nog altijd springlevend is. Het klinkt eigenlijk als een lied dat altijd al heeft bestaan, maar het is uitgebracht in 1997 op zijn album Time Out of Mind.

0: Conga, Miami Sound Machine.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, tijd voor even een muziekje van wat dichter bij huis. Dit is de nieuwe single van Bas de Meijer. Zijn artiestennaam is tegenwoordig Bidi. En deze maakte hij samen met producer Deep App in de

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Cressip met Sweet Goodbyes. Het is zondagochtend en mocht je nog niet weten wat je vanmiddag of vanavond wil gaan doen, en misschien wel denkt, oh, zou er iets interessants zijn op het gebied van kunst en cultuur in de provincie, nou, dan moet je nu opletten, want Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda, die heeft tips voor je. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Marcel. We hebben weer een zondag die bordevol cultuur zit. Toch maar eerst even naar Middelburg, want Volkoren is daar nog steeds. Dit grootste koorfestival houdt de stad het hele weekend in zijn greep. 154 koren, 5000 zangers. Het gonst ook vandaag weer door de straten. Maar er is vanmiddag ook iets extra's, want tegelijkertijd met de kooroptreders is er de maandelijkse kunst- en cultuurroute. Ateliers, galeries en musea zetten hun poorten open. En terwijl je van het ene naar het andere loopt, word je onderweg verrast door kooroptredens op pleinen en steegjes. Kunst en koren, dat is geen toeval, dat is dubbel feest. Nou, de brochures liggen bij de deelnemers en het volkorenprogramma ligt op het Abdijplein. Dan gaan we naar Zierikzee, want ook daar is de eerste zondag van de maand een kunstroute. Zierikzee, ateliers en galeries in deze prachtige binnenstad gaan open. De makers zijn er zelf bij. Ze vertellen over hun werk. Je kunt een praatje maken. Je kunt samen reflecteren op het werk. Je wandelt langs de monumenten, de kunstwerken en de gedichten in de openbare ruimte. Door een stad die al eeuwen weet hoe je mooi kunt bouwen. Het is vanmiddag van 1 tot 5 en het is gratis. En als je Zierikzee kent, weet je dat alleen al het door de stad lopen de moeite waard is. En dan even terug naar Vlissingen. Want Vlissingen Maritiem draait ook vandaag nog op volle toeren. Tot 10 uur vanavond. De historische schepen, de tollships, de kades leven nog. En het straattheater is er vandaag ook weer. De zingende zeemeermin op haar rots. De gebroeders Breekbeen met hun schippersklavier. De Nautilus One Man Band met de rijdende muziekboot recht uit Jules Verne. De wereldwandelaar. Nou, het is Vlissingen op zijn best. En dan door naar het zuiden. In Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg is vanmiddag Theatuur. De jongere theatergroep van cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. En ze spelen niet één voorstelling, nee, ze spelen er twee. Voor de prijs van één. Eerst Circus Fantastico. Een hilarische voorstelling over Co, die ooit het mooiste circus van de wereld had. Maar nu gebukt gaat onder certificaten, arbo-regels en leeuwen die naar Afrika moeten. En dan na de pauze spelen ze 16-plussers. Ook om op te vreten met Casanova, Narcissus, Cyrano de Bergerac en een Miss Lovett. Die haar vleespasteitjes voortaan in veganistische varianten serveert. Omdat ze mensen veel minder aardig vindt dan dieren. Scherp, grappig en gemaakt door jongeren die weten wat ze doen. Vanmiddag om 2:30 in Oostburg. En dan als klap op de vuurpijl voor dit weekend. Beeldende kunst. Ik wil jullie even naar Noord-Beveland sturen. Naar Kampeland. Naar de boerderij Catharina Maria Hof. Kunstenaar Giuseppe Ligari bouwt deze week een 500 meter lange schelpenspiraal. In een voormalige schaapsweide. 500 meter. En je kunt helpen bouwen. Vandaag van 1 tot 4. Voor iedereen. Gratis. En gezinnen zijn welkom. Je leert over de spiraal als oervorm in de natuur. Over hoe bodem ontstaat. Over vertragen en luisteren en deel worden van iets groters. Dit is kunst die je niet in een museum hangt. Dit is kunst die je bouwt. Op de Zeeuwse grond, onder de Zeeuwse lucht, in de Zeeuwse natuur. Wil je alle evenementen zien? Ga dan naar uitdezeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift. En dan kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast. Waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Smile van Lily Allen. Ja, in haar geval is het een beetje een verwrongen lach. Eentje uit leedvermaak eigenlijk over een verbroken relatie. Maar in mijn en jouw geval kunnen we gewoon breed uitlachen. Want de zondagochtend gaat straks gewoon lekker door met meer muziek hier in Zondag in Zeeland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt. Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
9: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Paul McCartney met No More Lonely Nights. En er was daar ineens een nieuw album van hem, The Boys of Dungeon Lane. En daarop blikt hij terug op zijn jeugd en op zijn rijke carrière. En in het liedje Days We Left Behind komt een raadselachtig stukje tekst voor.

Dat is natuurlijk wel aanleiding voor allerlei speculaties. Wat is die geheime code en wat heeft hij al die tijd geheim gehouden? Nou, misschien komen we er ooit nog eens achter. Welkom, goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Nog veel meer fijne muziek staat klaar. Ook Perry Mulder komt zo meteen langs om een filmtip met je te delen. Dit is eerst Bente met Kan je me zien?

0: Wat draait er zo al in de Zeeuwse bioscopen? Nou, Perry Mulder die weet er alles van en die besteedt elke week aan de diverse soorten films eventjes aandacht. Goedemorgen Perry, wat is het vandaag?
1: Ja, een hele andere filmtip als vorige keer. Toen hadden we het over The Whole Bloody Affair van Quentin Tarantino. Nu gaan we naar Libanon, een arthouse film. En het is A Sad and Beautiful World. Het is een film van Cyril Aris en Libanese filmmaker. En hij eigenlijk voordat hij deze speelfilm maakte, maakte hij een documentaire. En die heette Dancing on the Edge of a Volcano. En in die documentaire volgde hij een filmmaakster die in het jaar 2000 een film probeerde te maken. En dat was de film Costa Brava Libanon. Maar dat was ook de periode dat er een grote explosie was in de haven van Beirut. En de crisis brak uit in het land. En eigenlijk werd het onmogelijk gemaakt om die film te maken. En hij heeft daar toen een film over gemaakt. Dus een documentaire film. En dat was dus Dancing on the Edge of a Volcano. Maar die regisseur van die film heeft hij toen dus leren kennen. En dat is nu de hoofdrolspeelster, dus de actrice in zijn film. En hij heeft ook gelijk die hele filmcrew die hij toen heeft gevolgd, is nu zijn filmcrew in deze film. Maakt de film extra bijzonder. Maar het gaat eigenlijk over een periode van 30 jaar in Beirut. We kennen allemaal van het nieuws wel de verhalen over Beirut en wat er afspeelt in Libanon. Zeker nu, dus het is ook nog eens een hele relevante film. Het speelt zich af op het moment dat twee mensen op hetzelfde moment in het ziekenhuis worden geboren. En die gaan een relatie aan met elkaar. Dus hun leven begint op hetzelfde moment, maar ze staan allebei compleet anders in het leven. Het is een film over liefde. Ondanks de moeilijke situatie waarin ze leven in dat land. Zit surrealistische poëzie in. Het heeft heel veel humor. Het is een prachtige film. Het won gelijk de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Dus zeker een must-see. Dus ga een bioscoop zoeken hier in Zeeland die hem draait. Sad and Beautiful World.
0: Weer een bijzondere tip. Bedankt Perry Mulder.
2: Tot 12 uur. Zondag in Zeeland.

Robbie Williams. Tegenwoordig zie je hem vaak een soort van loflied zingen op katten. It's great to be a cat. Maar hier is hij nog dol op angels. Je luistert naar Zondag in Zeeland op de zondagochtend. En helemaal van deze tijd is de zangeres Olivia Dean. Man, I

Foreigner met That Was Yesterday. Het staat op hetzelfde album als die single I Want to Know What Love Is. Het heet Agent Provocateur. Het is wel leuk als je die hele plaats eens opzoekt. Dan kan je je lekker onderdompelen in die jaren 80 sfeer. En je hoorde hem hier in de Zondag in Zeeland. Douwe Bob is dit, With You.

0: Vol van Dothan. Ja, zo tegen het einde van de zondagochtend is er best wel een mogelijkheid om even een dansje te doen. Waarom ook niet? Gooi de stoelen even aan de kant en beweeg mee met Carol G. Si antes tú hubiera conocido.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

George Michael en Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Nou, zo erg is het ook weer niet. Zondag in Zeeland is dan misschien bijna voorbij, maar het is nog bepaald geen zonsondergang. Beleef de rest van de dag mee met Omroep Zeeland op je radio, want we zijn er nog de hele dag. Zometeen de actualiteiten in onze provincie in Zeeland nu. En daarna ga ik gewoon vrolijk door. Ja, want ik doe ook de muziekmiddag vandaag. Dus tot zometeen, of anders wens ik je nog een heel fijne zondag.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met me.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
19: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: 27 mei, demodag scootmobielen.
23: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
26: Omroep Zeeland.
27: Een Zeeuwse cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten. Patiënten in ziekenhuis ADRZ kunnen gevarieerde eten met een nieuw concept. En straks ook de Zeeuwse sport, korfbal en voetbal. Zonnige perioden wisselen vanmiddag en vanavond af met enkele wolkenvelden. En straks een uitgebreid weerbericht bij Omroep Zeeland. Het Zeeuwse cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam gisteren verlaten. Op het schip brak in april het Hantavirus uit, waardoor 3 mensen overleden. De Hondius vaart nu naar Spitsbergen en vanaf daar vertrekt half deze maand een expeditie met gasten en ook een arts aan boord. Dat meldt de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, die eigenaar is van het schip. Het cruiseschip is grondig gereinigd en door deskundigen schoonverklaard. Een inzittende van een auto is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk in de buurt van Walsoorde. Het ongeluk gebeurde bij de Perkpolderhaven. De automobilist reed vanaf de N689 en belandde rond bij de Perkpolderhaven in de rechterbem. En vervolgens reed het voertuig op een splitsing rechtdoor, knalde een bord omver en kwam op zijn kop tot stilstand. De passagier is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder, dat gaat om een 27-jarige automobilist uit de gemeente Hulst, had 2 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Schepen, sloeproeien, muziek, maritiem erfgoed en oude ambachten. Het is dit weekend allemaal te zien en te beleven in de Vlissingse haven tijdens Vlissingen Maritiem. Ja, vandaag is de laatste dag en verslaggever Eva van der Welen is aanwezig. Goedemiddag.
28: Goedemiddag. Ja, ik sta tussen de schepen, zo op een stukje dek op het water. En links van me ligt een schip uit Rotterdam. Rechts van me is de Morgenster. Ja, en Elias, het is hier al hartstikke druk. Heel veel bezoekers. Ja, het is ook hartstikke lekker weer. En ja, ik dacht, ik trek maar meteen heel eventjes een bezoeker aan zijn jasje. En ik sta naast een echte Vlissinger, Alois. Alois, goedemiddag. Waarom bent u vandaag hier naartoe gekomen?
29: Nou, ik vond het wel lekker weer en ik dacht een beetje die oude schepen te zien. En dat vind ik wel prachtig, ja.
28: En wat is daar zo prachtig aan?
29: Nou, dat is toch nostalgie, hè. Als ik dat dan zo bekijk, hoe die mensen vroeger moesten werken op zo'n schip. Met al die touwen en die dingen, dat is, lijkt me geweldig.
28: Ja, het is wel immens.
29: Die hebben echt afgezien om met zwaar weer op zo'n schip te werken. Als de wind te hevig werd en dat de zeilen gestreken moesten worden. Ja, dan petje aan voor die mannen van vroeger.
28: Ja, want we zijn nu ook naar zo'n schip. Nou, dat is een hartstikke hoog. Hoeveel meter zou dit zijn, dit mast?
29: 50 meter, denk
28: ik. Ja, en nou, de mast is op dit moment niet uit. Er liggen hier meerdere schepen. Wat is nou de mooiste die u gezien heeft?
29: De Morningstar, hier.
28: Ja, waar we naast staan.
29: Ja.
28: En wat is daar zo mooi aan?
29: Ja, wat is er zo mooi aan? Hij ziet er gewoon waanzinnig netjes uit. Ja. En voor zeker voor zijn leeftijd.
28: En een van deze schepen die gaat vanmiddag ook nog varen. Dus ja, bezoekers die kunnen daar ook op mee. Ja, en er is muziek. Er is zelfs een soort onderzeeër die boven op het water zit. Op het water, gewoon op de kade. Die muziek speelt. Er is van alles te doen voor kindjes. Ja, en natuurlijk heel veel bezoekers die naar die bijzondere en hele grote oude schepen komen kijken.
27: Ja, Eva, je zegt het is al hartstikke druk. Kunnen er nog wel mensen bij?
28: Oh ja, jawel, jawel. Het is gezellig druk. Er lopen heel veel mensen op de kade. Het is nu ook lekker weer. Maar nee hoor, ik denk dat er nog wel wat mensen bij kunnen. En ik sprak net de organisator. En die zei dat hij het verwacht dat het vanmiddag nog drukker wordt.
27: Kijk, nou goed, jij blijft er nog wel eventjes. En dan horen we jouw verslag vanmiddag. En in de loop van de dag natuurlijk ook veel meer op onze website. En vanavond ook op de televisie bij Omroep Zeeland over Vlissingen Maritiem. Ziekenhuis ADRZ heeft zijn menukaart en maaltijden omgegooid. In de praktijk betekent dat kleinere porties als ontbijt, lunch en avondeten, met nu 3 keer per dag een verantwoord tussendoortje. Ook is het ziekenhuis afgestapt van diepvriesmaaltijden. Verslaggever Ellen Nieuwenhuizen.
0: Teamleider patiëntvoeding Mirjam van Dorst duwt de eetkaart door de lange gangen van het ziekenhuis. Samen met haar collega's deelt ze meerdere keren per dag het eten uit. Ze weten zelfs geen ander hoe het nieuwe voedingsconcept van het ADRZ ontvangen wordt.
1: Wat we nu aan reacties terugkrijgen is heel positief. Patiënten vinden het heel lekker. Er komen veelal lege borden terug. En wij als voedingsassistent, ja, wij zijn blij met dit nieuwe concept en dat we het ook mogen uitvoeren.
0: Sinds kort krijgen patiënten hier kleinere maaltijden en extra tussendoortjes. Daarnaast is de vaste lijst aan diepvriesmaaltijden ingeruild voor een menukaart met daarop 3 gerechten die iedere dag anders zijn.
2: Voorheen hadden we een vaste menukaart, eigenlijk iedere dag dezelfde. Ik weet niet hoeveel maaltijden er precies erop stonden, maar best wel een ruime keuze.
0: Je hoort logopedist Annemijn Kaljouw, die ook bij de overgang betrokken is.
2: En nu zijn we naar een cyclus van 7 dagen... waarin iedere dag 1 menukaart aangeboden wordt met 3 maaltijden erop. Een vegetarische, een plantaardige en een vleesvis maaltijd.
0: En waarom die keuze?
2: Omdat je dan gaat zien dat patiënten gevarieerder gaan eten. Omdat ze dan niet iedere dag eigenlijk hetzelfde kunnen kiezen. Er is iedere dag andere keuze en dat zorgt voor meer variatie.
0: Dat heeft voordelen, zegt ook diëtist Monika Tomic.
3: Het huidige voedingsconcept bevat ook een stuk meer energie en eiwit. En ja, daar focussen wij eigenlijk ons als diëtisten heel erg op. Omdat voldoende energie en eiwit echt wel het herstel enorm bevordert.
0: En de kleinere porties moeten misselijkheid voorkomen.
3: Eigenlijk door verspreid over de dag meerdere maaltijden te eten, kan je vaak ook meer eten.
0: De vernieuwing is onder andere een gevolg van de Green Deal duurzame zorg, die ziekenhuizen verplicht om maaltijden gezonder en duurzamer te maken. Zo moet het ziekenhuis ook meer inzetten op plantaardig eten in plaats van dierlijk.
4: Wat krijgen ze zoal te eten nu, die patiënten?
1: In de ochtend krijgen ze een yoghurtbol met een muesli of een keuze uit een boterham met een ei-product. Daarnaast hebben we nog tussentijdse verstrekkingen. Dat is variabel met een shake tot een kaasblokje, tot mozzarella met tomaat. Dan hebben we de lunch met een sandwich. Keuze uit, dat kan verschillend zijn. Dat kan ei of vis wezen wat er opgesmeerd wordt. Maar dat kan ook gewoon een boterham met kaas. En er blijven altijd nog keuze uit deze brood de vetwagen. Mocht een patiënt dat gewoon niet lusten of wat dan ook, dan is die keuze er nog altijd. En dan gaan we naar de tussentijdse verstrekking in de middag. En dan naar de warme maaltijd, waar ook dan een keuze is, zoals de diëtist heeft uitgelegd. En als laatste hebben we nog een tussentijdse verstrekking in de avond.
4: Heb je zelf al eens geproefd?
1: Zeker, want je moet wel eerst proeven voordat je weet wat

0: van Van Morrison, die in het dagelijks leven nogal wat nukkig is volgens mij. En dit was zijn doorbraaksingle uit de jaren 60. Zonnige perioden wisselen vanmiddag en vanavond af met enkele wolkenvelden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar de wind neemt geleidelijk af. Later is er windkracht 3 tot 5. De maximum temperatuur is ongeveer 19 graden. En vannacht is er een zwakke zuidenwind. Minimum van 12 tot 14 graden. Morgenochtend is het droog met enkele opklaringen, maar verder is het bewolkt met af en toe regen. Maximum morgen rond de 20 graden en een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Van dinsdag tot vrijdag is het vaak nogal buiig. En wil je dit nog even rustig nalezen, kijk dan even op omroepzeeland.nl/weer. We gaan naar de Zeeuwse sport, Jorben. En het was hartstikke spannend, hè, gisteren.
1: Zeker weten, Elias. Dan heb je het natuurlijk over korfbal, want daar beginnen we natuurlijk ook mee. Want het was blijdschap bij de ene Zeeuwse ploeg en juist verdriet bij de ander. Top Arnhem-Muiden had het kampioenschap in de hoofdklasse gisteren voor het grijpen. Maar dan moest er wel gewonnen worden op bezoek bij Kinderdijk. Dat lukte niet en dat terwijl de wedstrijd nog zo goed begon. Top nam een ruime voorsprong, maar toen was daar plots de ineenstorting halverwege de eerste helft. Halverwege stond het nog gelijk, maar het ging de verkeerde kant op. Top verloor en is dus geen kampioen.
2: Ik denk dat het een beetje typerend is voor het veldseizoen wat we hebben. We beginnen goed, binnen no time zijn we het kwijt. We verdedigen niet, we scoren niet meer. Ja, en dat eigenlijk het hele seizoen wel het geval. Als je zelf niet scoort, ja, dan wordt het gewoon heel lastig.
1: Je hoorde Jurgen Jansen. De aanvoerder vertrekt dus zonder prijs bij Top Arnhem-Muiden. Hij verruilt de ploeg uit Arnhem-Muiden voor Detos Snel. En waar Top dus treurde, was er juist blijdschap bij de korfballers van Fortis uit Osoeburg. Want zij profiteerden van de verliespartij van de provinciegenoot. Fortis moest winnen en deed dat ook. In een bloedstollend duel werd het 16-15 tegen Coach. En daardoor is Fortis kampioen.
3: Eerlijk gezegd dacht ik een beetje begin van de competitie, ik zou blij zijn als ik nog een relaxte laatste week heb. Maar dat ik nog een apotheose zou meemaken dat we voor de titel zouden spelen, had ik niet verwacht. En als je dan ook nog zo'n spannende wedstrijd krijgt, ja, dan rest niets anders dan trots. En wat een vechtlust heb ik gezien bij deze ploeg in de tweede helft. Ja, zo.

0: Hoe heb ik het niet vaak meegemaakt?
1: En dat was trainer Leonard Debbout. Door de derde titel op rij, nu in de hoofdklasse, promoveert Fortis na 20 jaar weer naar het hoogste veldkorfbalniveau van ons land. Ook in het voetbal zijn het de finale weken en dus liggen ook daar verdriet en vreugde dicht bij elkaar. Teneusse Boys haalden vorige week overtuigend de halve finale voor de na-competitie naar de eerste klasse, maar ging gisteren onderuit. Niveau Sparta was na een verlenging met 3-1 te sterk. Daardoor speelt de Zeeuws-Vlaamse voetbalclub volgend seizoen niet in de eerste, maar gewoon in de tweede klasse. En daar baalt trainer Mario de Vouw van.
2: Omdat wij dat horen. Qua spelopvatting, qua voetballers die we hebben. Veel jonge gasten die nog enorm kunnen doorgroeien. Ik denk ook met veel jongens van de eigen club en jongens eromheen van net buiten de club. Ja, zijn we wel iets ingeslagen. En ja, ik denk dat het in de eerste klas, dat ze daar nog wel wat meer aan voetballen toe zouden komen. Dus ja, het is gewoon gemiste kans. Zonde.
1: Tot zover. En wil je nou beelden zien van die spectaculaire ontknoping in de hoofdklasse korfbal? Ga dan eventjes naar onze website, want daar staat allebei de wedstrijden in een samenvatting te zien, Elias.
3: Dankjewel, Jorben. En ook het Zeeuwse nieuws is te vinden op onze website omroepzeeland.nl. We gaan nu luisteren naar een lekkere lange muziekmiddag met Marcel.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met Marcel van den Driest.

You Too, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Aan het begin van een heel nieuwe muziekmiddag op de zondagmiddag. Van harte welkom en goed dat je erbij bent. Bereid je voor op muziek van snelle Madonna en Bruno Mars. En deze is van Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. De muziekmiddag bij Omroep Zeeland met nu de nieuwe single van Snelle. Het thema daarvan is dementie. Serieus onderwerp. Heeft een stiefzus, Rana, die een documentaire heeft gemaakt over haar vader, die zij aan die ziekte verloor. Dus dan komt het voor hem toch wel dichtbij. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: tot 5 uur de muziekmiddag.
1: De eerste week van juni zit er alweer op. En dat betekent dat de vakantiesfeer dichter en dichterbij komt. Nou, en om dat even kracht bij te zetten is hier Madonna met La Isla Bonita.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Solmieu uit Den Haag met Tonight. Oprichter en zanger Camille Meresonne, die heeft ook al de keerzijde van de roem ondervonden. Al dat plotselinge succes, dat leidde bij hem tot een vervreemdend effect en leidde zelfs tot depressies. Nou, daar is hij altijd heel open in geweest in allerlei media-uitingen. En inmiddels gaat het alweer een stuk beter met hem.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Een nummertje dat mij toch wel erg doet denken aan Gotye. Met Somebody That I Used To Know. Is je dat ook wel eens opgevallen? Mr. Know-It-All heette dit. Blijf lekker luisteren naar de muziekmiddag. Er komt nog veel meer muziek aan. Straks na 1 uur.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn... Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten... Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel... De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau... en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven... Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht... Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
13: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Marcel van den Driest.

UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Goedemiddag en welkom bij de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Heel de zondagmiddag kun je genieten van de fijne plaatjes. Texas, Emma Heesters en Rolf Sanchez komen eraan. Ik kijk even wat er op de 7e juni zoal gebeurde in de geschiedenis. We hebben ook een jaar van de hit en dat is deze middag 1974. Geniet mee van de muziekmiddag en geniet ook van Niall Horan met On the Loose.

0: Say What You Want van Texas. Het is tijd voor
1: muziek uit Zeeland.
0: Althans, dan toch zeker voor de helft. Emma Heesters maakte een duet met Rolf Sanchez. Eerder deed ze dat al in 2019 met Pa Olvie Darte. Je weet wel, dat nummer dat ze in Beste Zangers zongen. Maar in 2024 kwam er nog eentje. En die heet Contigo. MUZIEK

Een klassieker van de Four Tops. Reach out, I'll be there. Ze zijn groot geworden toen tijdens de hoogtijdagen van het Motown-label. Detroit was dat. De laatste hit die ze scoorde was Loco in Acapulco in 88, 89. Mede geschreven door Phil Collins. En nu is er geen enkel origineel bandlid meer in leven. Maar de band zelf is nog wel actief in een andere bezetting.

James Blunt met 1973. En ik ga zo ook even terug in de tijd. In vandaag vroeger, de 7e juni, staat dan centraal. Eerst nog eentje van Stevie Wonder. Part-time lover.

0: Solo para ti van Alvaro Soler, samen met Topic. Ik ga de tijdmachine aanzetten in vandaag vroeger. 7 juni in voorgaande jaren. Wat gebeurde er zoal? De Amersfoortse kei, dat is een begrip in die stad en ver daarbuiten. Nou, op 7 juni 1661 werd die kei van de heide naar de stad getrokken. Het zou gaan om een weddenschap van jonkheer Everhard Meister. 400 inwoners van Amersfoort trokken die zwerfsteen van meer dan 7000 kilo naar de Varkensmarkt. Nou, nu staat hij bij Plantsoen Zuid, bij de Arnhemse straat. Een ongekende vliegramp vond plaats op 7 juni 1989... Bij Zanderij bij Paramaribo stortte een DC-8 neer tijdens de landing bij mistig weer. Aan boord waren onder meer voetballers van het kleurrijk elftal op weg naar een voetbaltoernooi. Slechts 11 van de 178 passagiers overleefden de ramp. Artiest Prince veranderde op 7 juni 1993 zijn naam in een symbool. En dat deed hij omdat hij een conflict had met zijn platenmaatschappij en de rechten op de artiestennaam Prince had verloren. In die periode werd ook de naam The Artist Formerly Known as Prince, oftewel Tafkap, gangbaar. Prince overleed in 2016 na verluid aan een overdosis van de pijnstiller fentanyl.
1: Tot 5 uur, de muziekmiddag.

Het is een van de populairste platen van dit moment. Alex Warren met Fever Dream. En meer van dit staat op stapel in de muziekmiddag. Ook na 2 uur. Dus blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.
1: All right.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Marcel van den Driest.

We'll be there. James Ingram en Michael McDonald. Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland en daar doe je goed aan. Want dit is de muziekmiddag met een heerlijke muziekmix. Geschikt voor alles wat je aan het doen bent. Of misschien ben je wel helemaal niets aan het doen. En lig je lekker van je weekend te genieten op de luie bank. Dat kan allemaal. Coldplay komt eraan. Miley Cyrus en Phil Collins. Dit zijn eerst Suzanne en Freek. Niemand.

Coldplay met hun hit uit 2008. En er was geen ontkomen aan. Ik denk dat je hem overal ter wereld wel kon horen. Vanmiddag even geen Richard de Buck, maar je moet het even met mij doen. Mijn naam is Marcel van der Driest. En ja, Richard die is altijd gewend om wat goed nieuws te brengen. Dus ik ga toch maar weer eens een poging wagen om wat te vinden. Dat valt niet altijd mee in deze roerige tijden. Miley Cyrus, End of the World.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Ja, en je weet dan uit je hoofd van, ja, dat was een Disney film. Maar welke was het ook alweer? En dan, ja, dan moet er toch even hulp ingeroepen worden. En het is Tarzan, natuurlijk. Dat was het. Ik zei al dat Richard de Buck mij op het hart gedrukt heeft om toch wat goed nieuws ook aan je te brengen. Nou, ik heb iets gevonden. Vanaf deze maand kun je rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Milaan in een slaaptrein. En dat is niet alleen handig en praktisch, maar het is ook nog eens een trein die op groene stroom rijdt. En dus een heel milieuvriendelijk alternatief is voor auto of vliegtuig. Nou, als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. Chef Special. If not now, then when?
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

We Can Work It Out van de Beatles. En zoals bekend hebben ze al hun muziek uitgebracht onder de componistennamen Lennon McCartney. Maar dit is een van die liedjes waar ze echt samen aan gewerkt hebben. En ook George Harrison had nog een belangrijke bijdrage, want hij kwam op het idee om die walsachtige bridge erin te brengen. New truck, big.

Je noemde hem altijd in één adem met Simon, Nick, Schilder. Ja, totdat hij zich realiseerde dat hij een andere muzikale weg wilde inslaan. En dat deed hij, onder andere met deze single Realize. Je hoort je hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Dit is Shanna Spyro.

Huey Lewis and the News, Stuck With You. Nog meer muziek staat er klaar. Straks na 3 uur, want het is nog de hele middag. Lekker, de muziekmiddag bij

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken... Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval... en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tiris in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren... in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen... en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon... als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid... de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen... en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Marcel van den Driest.

Wat een stem, Olivia Dean. Er zit zo'n leuk klokjesachtig geluid in. So easy to fall in love. Goedemiddag en welkom bij de Muziekmiddag. Het is zondag, dus de meeste mensen hebben de tijd aan zichzelf. Geniet dus lekker mee van de muziek hier. Madonna komt eraan, Ed Sheeran en Fleetwood Mac. En ik heb een jaar van de hit uitgekozen. En het is deze middag, 1974. Wat komt er bij jou naar boven als je dat jaar hoort? Daar hoor je zometeen meer van. Wild Horses, Gino Vanelli.

Het was best een gewaagde zet hoor, om aan dat nummer van Don McLean te komen. Maar Madonna was dat wel toevertrouwd in dit American Pie. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We zijn allerlei talen wel gewend in de popmuziek. Natuurlijk Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees. Maar Perzisch? Nee, ik geloof niet dat dat al eerder is voorgekomen. Ed Sheeran, die doet het gewoon. Azizam.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Big Love van Fleetwood Mac.
1: Muziek uit Zeeland.
2: Altijd leuk om het even wat dichter bij huis te zoeken qua muziek. En dit keer gaat het over de nieuwe single van Danny Vera. Hij heeft een duet opgenomen samen met Rotterdammer Marlon Pichel. En dat heet Try Again.

En zo marcheren we lekker de zondagmiddag door met muziek van Jimmy Nail. Ain't no doubt. 1-2 in de maat, denk ik dan altijd. De nieuwe single van Taylor Swift, die hoor je ook al een tijdje hier bij Omroep Zeeland. Ze heeft een enorme bewondering voor de Amerikaanse actrice Elizabeth Taylor. En daarom heeft ze het ook zo genoemd.

0: Barry White, die is deze middag verantwoordelijk voor het jaar van de hit 1974. You're the First, the Last, My Everything kwam in dat jaar uit. Het is ook het jaar dat in de zomer een staatsgreep op Cyprus plaatsvond, die snel door Turkije de kop werd ingedrukt. Het is het overlijdensjaar van zanger en cabaretier Wim Sonneveld. En in 1974 kwam er ook een einde aan het keizerrijk Ethiopië door de afzetting van keizer Haile Selassie.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

The Course met Breathless. Zomaar lekker midden op de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En van Ierland gaan we naar eigen land met de band die in Utrecht is ontstaan, Rondé. En van de titel word je gewoon een beetje blij, want zo goed is het nog nooit gegaan met zangeres Ricky Borgholt. Never Been Better.

Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved? En daarvan krijg je gewoon zin in nog een uurtje muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En gelukkig, dat is er ook gewoon. Straks na 4 uur, blijf erbij.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: heeft nog last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: 27 mei, demodag, scootmobielen.
19: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Marcel van den Driest.

ABBA. En wat een contrast als je terugdenkt aan die vrolijke, onbezorgde nummertjes uit hun beginperiode. Denk aan Honey Honey en Waterloo. Maar ja, we spreken nu over 1980. En toen was natuurlijk de ernst van het leven bij beide voormalige echtparen helemaal doorgedrongen. Goedemiddag en welkom bij de Muziekmiddag. We hebben gelukkig nog een heel uurtje te gaan met fijne muziek. Met de Monkees, Atomic Kitten en de Dijk bijvoorbeeld. En deze van Amy Winehouse, Rehab.

Het Britse trio Atomic Kitten. En ja, ze leken zoveel op elkaar dat je ze nauwelijks uit elkaar kon houden. Wel 2 of 3 keer hebben ze geprobeerd om de boel weer op te starten. Maar in 2024 kwam het definitieve einde. De muziekmiddag. En wie heeft er zin in een dansje? Stay if you wanna dance. Dit is Miles Smith.

en knip, daar gaat het licht uit. Mag het licht uit van de dijk? Ik vond het wel verbazingwekkend. In mijn herinnering dacht ik dat Bloedend Hart en Binnen Zonder Kloppen ook wel hitsingles waren geweest in de tijd. Maar met deze single beklom de band voor het eerst de hitlijsten. En dat was in 1987.

Drops of Jupiter van Train. Je luistert naar Omroep Zeeland. De Amerikaan Bruno Mars die reigt de ene hit aan de andere. En het is echt genieten als je naar dat filmpje kijkt van zijn nieuwste single Risk It All. Dan zie je zo'n traditioneel mariachi orkest. Ja, dan kom je toch echt wel in lekkere Zuid-Amerikaanse sferen. Bruno Mars.

You Keep Me Hanging On van Kim Wilde. En zij bewees dat die Motown-hit van de Supremes ook heel goed in een jaren 80 jasje gestoken kon worden. De muziekmiddag gaat straks nog even door. Maar eerst op deze zender Omroep Zeeland. Het laatste nieuws uit de provincie met Elias den Hollander. Meteen na 5 uur. I'm

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Elias den Hollander.
19: De laatste dag van Vlissingen Maritiem is druk bezocht. Goedemiddag, het is nu 4 minuten over 5. Ik praat je het komende kwartier bij over het Zeeuwse nieuws. Een expositie met een audiotour op een braakliggend terrein in Vlissingen-Oost. Zometeen doen we verslag erover. En in de Zeeuwse sport, voetbal en atletiek. Er blijft een wisseling van brede opklaringen en perioden met meer wolkenvelden. De minimumtemperatuur ligt tussen de 12 en de 14 graden. Straks meer over het weer. Dit weekend stond Vlissingen in het teken van schepen, sloepen en eeuwenoude tradities bij Vlissingen Maritiem. En ondanks het wisselvallige weer wisten de bezoekers de kade te vinden. Het verslag is van Eva van der Welen.
20: Op de kade in Vlissingen moet je behoorlijk de hoogte inkijken. Wil je de schepen helemaal kunnen zien? Ja, de haven ligt er vol mee met deze hele oude schepen. Ze zijn groot, ook hartstikke internationaal. Want ik zie niet alleen de Nederlandse vlag. Ik zie ook een Portugese vlag wapperen en een Spaanse vlag. Ja, en zo op zondagmiddag, op een zondige, maar ook een beetje winderige dag, trekt het hartstikke veel bezoekers. Want er lopen veel mensen over de kade om de schepen van dichtbij te kunnen zien. Annabel uit Koninginnesplaat, waarom bent u hier vandaag naartoe gekomen?
21: Nou, wij dachten we gaan eens even wat bootjes bekijken. Ik hoorde dat er 2 masten waren, dat vond ik leuk om te zien. En eigenlijk ben ik nog nooit echt geweest. En we dachten, nou, de zon schijnt, dus we nemen het er even van.
20: Ja, en bootjes, ze zijn echt immens.
21: Ja, ze zijn enorm, ja. Ja, zeker ook de jachten die achter u liggen, zeg maar, die zijn ook erg mooi.
20: Ja, waarom zijn jullie vandaag naar Maritiem gekomen?
22: Nou, we wilden graag mooie boten bekijken.
20: En hebben jullie al mooie boten gezien?
23: Ja.
20: En wat vind je zo mooi aan de boten?
23: Dat ze allemaal zo groot zijn.
20: Heb je wel eens van die grote boten gezien?
23: Nog niet zo vaak.
20: Wat vinden jullie van de boten, hoe het er allemaal uitziet?
22: Indrukwekkend. Sommige zijn al heel oud en... Ja, we horen ook wat verhalen erover en wat geschiedenis. En ja, interessant.
20: Ik sta op de kamperkoggen met Eefje. Ja, u staat hier op het schip. Wat maakt dit schip zo mooi?
24: Nou ja, het is natuurlijk gewoon heel bijzonder dat je zeilt op een manier die de middeleeuwers ook deden. Daar krijg je heel veel respect voor. Het is dwarsgetuigd, dus het is anders dan we tegenwoordig zeilen. Dus toen wij het schip ook voor het eerst water lieten in 2007, werd echt met bloed, zweet en tranen geoefend. En ontdekt van, ja, hoe moeten we dit doen?
20: Joost, wat is uw rol dit weekend? Hier op het schip in Vlissingen?
25: Nou, ik ben onderdeel van de bemanning.
20: En hoe is het hier dit weekend? Hoe verloopt het?
25: Nou, hartstikke mooi. Mensen laten zich ondanks een buitje af en toe niet tegenhouden. Dus er is belangstelling, zoals ook al te zien is, denk ik. Ja, voldoende mensen die het schip willen zien en komen kijken wat voor moois dit eigenlijk allemaal is.
20: Als u dit schip zo in 1 woord zou moeten omschrijven, hoe zouden dat doen?
24: Sommige mensen zeggen een boterkuipje. Maar één woord is wel lastig. We noemen haar liefkozend ook nog wel eens de zwarte dame.
19: En dat was de Kamper Kogge. De eerste deelnemende schepen zullen vanavond Vlissingen verlaten en morgen vertrekt dan de rest. En nu is het weer een tijdje wachten, want Vlissingen Maritiem is over 2 jaar pas weer terug. Op het voormalige terrein van fosforfabriek Termfos is dit weekend een kunstexpositie. Mensen kruipen in de huid van oud-medewerkers op het braakliggende industrieterrein. Verslaggever Pim de Visser nam er een kijkje.
0: Op het eerste gezicht lijkt het eigenlijk een doodnormaal stuk braakliggend terrein. Hier midden tussen de industrie in Vlissingen-Oost. Maar niks is minder waar. Want als je goed kijkt, gebeurt er meer.
1: Nou, kunstenaar Dani Ploeger. Dit lijkt in eerste instantie gewoon een braakliggend terrein. Maar wat is hier precies aan de hand vandaag?
2: Nou, dit terrein is inderdaad nu braakliggend. Maar dit is het terrein waar de Termfos voorheen de Heugstfabriek stond. En wat is hier aan de hand vandaag? Nou, wij organiseren hier met Fabricatie, Platform voor Kunst en Industrie, een kunstevenement waarbij mensen over het veld lopen met een audiogids en daar ook 2 kunstwerken bezoeken. Naast verhalen van voormalige fabrieksmedewerkers.
1: Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
2: Nou, wij zijn een organisatie voor kunst en industrie. Dus wat wij doen is door middel van hedendaagse kunst te kijken naar industrialisatie en de betekenis daarvan in de samenleving. En nou ja, als je daarna gaat kijken, industrialisatie in Zeeland, dan is Heugst, wat later Termfos werd, eigenlijk ja, een legendarische fabriek, zowel in positief als in negatief opzicht. Hè. Aan de ene kant is het een fabriek die bekend stond als heel vervuilend. De sanering heeft heel veel geld gekost voor de gemeenschap, 120 miljoen euro. Aan de andere kant is Heugst en Termfos echt bekend in de samenleving ook als een plek waarvan veel mensen zeggen, ja, dit was fantastisch om daar te werken. Ik zou daar zo weer teruggaan. Zo fijn heb ik daarna en daarvoor eigenlijk nooit kunnen werken.
1: Hey, want daar heeft dus een fabriek gestaan. Wat is die geschiedenis precies? Waarom is die fabriek weg?
2: Daar stond een fosforfabriek. Die maakte onder andere fosfaten voor wasmiddelen eerst en later allerlei fosforproducten voor voedingsmiddelen, geneesmiddelen en zo verder. Dat was de enige fosforfabriek in Europa in de jaren 2000-2010. Die is failliet gegaan in 2012, gesloten in 2013 om allerlei redenen. Een van de redenen was dat er heel goedkope fosfor vanuit Kazachstan op de markt werd gebracht. Daar kon het niet mee concurreren. Vooral niet in het licht van aangescherpte milieu- en veiligheidseisen vanuit onder andere de Nederlandse overheid, Europese wetgeving ook.
1: In een werknemersbusje werden we naar het terrein gebracht. Nou ja, daar sta ik nu. Hier kunnen mensen dus rondwandelen. Het is een vrij groot stuk. En hier staan een aantal kunstwerken. Nou, bij die kunstwerken kan je dus ook een audio-opname luisteren met verhalen van oud-medewerkers. Hier voor mij zie ik eens zo'n kunstwerk. Het zijn allemaal miniatuurpoppetjes, een soort slagveld. Het moet denk ik een hoop dood en verderf voorstellen. Maar dat is het mooie van kunst. Het heeft je eigen betekenis.
19: En dat zei verslaggever Pim de Visser over die kunstexpositie op het terrein van de voormalige fosforfabriek Termfos. Straks het Zeeuwse nieuws en daarna de sport. Meest Sam Brown.

0: Sam Brown met Stap. Even kijken naar het weer. Er blijft een afwisseling van brede opklaringen en perioden met meer wolkenvelden. De wind neemt langzaam verder af en vannacht is er maar een zwakke tot matige zuidenwind over. De minimumtemperatuur ligt tussen de 12 tot 14 graden. Morgenochtend is het droog met enkele opklaringen, maar verder is het bewolkt met vooral later op de dag af en toe regen. De maximumtemperatuur zijn morgen rond de 20 graden met een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. En van dinsdag tot vrijdag is het vaak nogal buiig met soms ook vrij veel wind. Maxima in die periode rond de 18 graden. En dan gaan we naar de Zeeuwse sport met Tom Druppers.
1: Goedemiddag Elias, we beginnen met voetbal. Want voor HVV 24 zit het seizoen erop. De ploeg uit Hulst verloor in eigen huis de na-competitiewedstrijd om promotie met 1-3 van Trinitas uit Oosterwijk. Door dit resultaat speelt HVV 24 ook volgend seizoen in de derde klasse. De enige andere Zeeuwse club die vandaag in actie kwam won wel.

0: Leonie Ton uit Wissekerk heeft in Bergen op Zoom de Brabantse Walmarathon gewonnen. Ton had ruim 1,5 minuut voorsprong op nummer 2 Fien van der Meer. En met haar overwinning treedt Ton in de voetsporen van Ada Geuze, die de Brabantse Walmarathon vorig jaar won. Dan hebben we nog Ivar Engels. Hij is op het EK Trailrunning voor atleten tot 20 jaar in Slovenië 21ste geworden op het onderdeel Up and Down. Vrijdag werd hij 38ste op het onderdeel Uphill. En dat was het, Elias.
1: Dankjewel, Tom. En dat kunnen we allemaal nalezen op Omroep Zeeland Sport, hè?
0: En vanavond kijken om 17:50 naar
1: Omroep Zeeland Sport.
0: Op televisie.
1: Precies, dankjewel. En dan gaan we nu terug naar de zomer van 1965. Stel je eens even voor, deze muziek op de radio. The Beach Boys en California Girls.

0: De Beach Boys en California Girls. Ja, tot zover om 6 uur het Zeeuwse nieuws op de televisie bij Omroep Zeeland, met daarin een ongeluk in Walsoorde. Een sfeerverslag van Vlissingen Maritiem en ziekenhuis ADRZ heeft een nieuw voedingsconcept. En daarna Omroep Zeeland Sport op de televisie. Het nieuws kun je natuurlijk altijd online volgen via omroepzeeland.nl en de app. En morgen is Remco er weer met Zeeland Wordt Wakker. En hier op de radio het laatste deel van deze zondagse muziekmiddag.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Marcel van den

Wat een heerlijk begin van dit laatste stukje van de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nile Rodgers, je kent hem, de gitarist en oprichter trouwens ook van Chic. Hij werkte samen met Damiano David en Tyla in Talk To Me. Er staat nog heel veel fijne muziek klaar tot 6 uur. En we borduren nog even voort op Talk. Want we gaan van Talk To Me naar de band Talk Talk. Such a Shame.

Simply Red Fairgrounds. Met dat op zwepende ritme gebaseerd op het Zuid-Amerikaanse carnaval. De muziekmiddag bij Omroep Zeeland met nu muziek uit Beste Zangers van vorig jaar. Zangeres Bente die zong daar een Nederlandstalige versie van het liedje Believe van Cher. En dan heet het Kan je me zien?

Vanessa Carlton met 1000 Miles. Ze zat zomaar wat te pingelen in het ouderlijk huis. En dit komt er dan uiteindelijk uit voort. Het duurde wel een paar jaar voordat ze dan uiteindelijk de studio ermee indook. Maar dat leverde wel een geweldige hit op. En je hoorde hem hier in de muziekmiddag. Robert Palmer nu. En samen met UB40. En zij zingen er eentje van de man die afgelopen maand 85 kaarsjes mocht uitblazen. Bob Dylan. I'll be your baby tonight.

0: Creed High.
1: Medusa van Cameron Whitcomb. En daarmee komt bijna een einde aan deze muziekmiddag. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. Volgend weekend is Richard de Buck er weer op de zaterdag en zondagmiddag. Maar je hoeft natuurlijk nooit zonder Omroep Zeeland. Want wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week... via radio, tv, web, app en social media. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne zondagavond.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: With the OG.
8: Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
8: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland.
2: This ain't no disco.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur David Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.